0: Jouw tienerjaren, alsof ze nooit zijn weg geweest. Elke dag opnieuw, hier bij Radio Ludo.
1: Geniet van je dag, Ludo. Do you want a bump?

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulham. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

sur une plage au bord de la mer, dans la rue.

0: Your lips give promise.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De Limburgse toeristische sector kijkt optimistisch naar de zomervakantie. Volgens een bevraging van Visit Limburg worden in juli zo'n 755.000 overnachtingen verwacht. Dat zijn er ongeveer 12.500 meer dan vorig jaar. Vakantiegangers blijven bovendien iets langer in de provincie. De gemiddelde verblijfsduur stijgt deze zomer naar bijna 5 nachten. De meeste boekingen worden ook ruim op voorhand gemaakt. Voor augustus rekent de sector nog op extra reservaties via last-minute boekingen. Vooral natuurbeleving en verkoeling aan het water blijken populair bij bezoekers tijdens warme zomerdagen. Volgens Visit Limburg blijft de provincie aantrekkelijk als bestemming dicht bij huis. Stijgende reisprijzen, internationale onzekerheid en de vraag naar vakanties in eigen land spelen daarbij een belangrijke rol. De 15-jarige Sander Sepanski uit Genk opent vandaag, donderdag, het bluesfestival Hookrock in Diepenbeek. Daarmee ruilt hij de schoolbanken tijdelijk voor het podium. Sander komt uit een muzikale familie. Zijn vader is Mark Mr. Mighty Sepanski, mondharmonica-speler en medeoprichter van de Belgische bluesband Black Cat Biscuit. Zelf speelt Sander al gitaar sinds zijn 5e en groeide hij thuis op met bluesmuziek. Hoewel blues vaak met oudere muzikanten wordt geassocieerd, ziet Sander steeds meer jong talent opduiken. Zo jamde hij al samen met de 18-jarige Nederlandse bluesmuzikant Luca Holkenborg. Volgens hem delen jonge bluesartiesten vooral dezelfde passie voor het genre. En wat blues voor hem betekent, het is muziek die er altijd is, of je nu blij, boos of verdrietig bent. Vandaag krijgen we boven Limburg een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Misschien valt er een beetje regen, maar veel neerslag wordt er niet berekend. De temperatuur komt uit op een maximum tussen 23 en 26 graden, afhankelijk van de timing van de wolkenzones. Er komt gemiddeld 4 bofoor vanuit het westen te staan. De nacht naar vrijdag koelt het sterk af. We kunnen zelfs minima beneden de 10 graden verwachten. Mede door het wegvallen van de wind is er kans op mistbanken.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Veel waanzinniger wordt het niet. Zelfs nog straffer dan de comeback tegen Japan 8 jaar geleden. De Rode Duivels, die in minuut 85 nog 0-2 achterstonden en volledig waren weggespeeld door Senegal, kwamen in extremis terug dankzij mooie goals van Lukaku en Tielemans. En die laatste zette aan het einde van de tweede verlenging ook nog een penalty om en boog zo een hopeloze afgang om in een miraculeuze zege. In de tweede helft voerde bondscoach Garcia opnieuw enkele omstreden wissels door, maar het liep dus goed af. België plaatst zich na 3-2 winst tegen Senegal voor de 8e finales en treft daarin het thuisland Verenigde Staten, dat vlot won van Bosnië-Herzegovina met 2-0. Vlaams minister voor Mobiliteit en Havens, De Ridder, heeft gisteravond laat een akkoord bereikt met de loodsen over hun pensioenhervorming. De sector voerde al sinds oktober vorig jaar acties, maar de onderhandelingen liepen telkens vast. Eerder op de dag hadden de loodsen de acties opgeschort om een oplossing te forceren en die is er nu. Over de inhoud is nog maar weinig bekend. Vast staat dat woensdagavond alweer een 70-tal schepen lag te wachten om een Vlaamse haven in of uit te varen. In het oosten van Parijs is een vrouw doodgeschoten door de politie. Die was opgeroepen voor een conflict in een restaurant. Een verwarde vrouw had zich bij dat conflict verschanst in de kelder, maar toen de politie toekwam, viel ze een agent aan met een mes. Daarop opende een collega het vuur. De vrouw overleed ter plaatse. Haar identiteit is niet bekendgemaakt. En in de eerste 6 maanden van dit jaar zijn in ons land een kleine 6.300 ondernemingen failliet verklaard en voor een eerste jaarhelft is dat helaas een record. Nationaal is er een stijging met 4% tegen de eerste jaarhelft van 2025, in Vlaanderen zelfs met 6%. Veel ondernemingen blijven kampen met de combinatie van stijgende kosten en een zwakke vraag. De meeste faillissementen vielen in de sectoren bouw en transport. Meestal ging het om kleine ondernemingen, uitzonderlijk was transportgroep Ziegler, waar 440 banen verloren gingen. Er kan wat licht gemiezer zijn in de ochtend, maar daarna droog met soms wolken en vanaf de middag flink veel zonnige perioden. Maxima tot 21 graden aan zee en in de Ardennen en tot 25 in de rest van het land.

zorgt dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In het natuurdomein Prins Beenden in Kuringen is een nieuwe uitkijktoren geopend. Vanop de toren krijgen bezoekers zicht op de laatste natuurlijke Demermeander en een kwetsbaar natuurgebied dat niet toegankelijk is voor het publiek. Volgens het Agentschap voor Natuur en Bos is Prins Beenden een uniek moerasgebied dat een belangrijke rol speelt in de strijd tegen de gevolgen van klimaatverandering. Het gebied houdt water vast als een spons en wordt de komende jaren verder omgevormd tot een gevarieerd natuurgebied met meer inheemse bomen. Eind deze week is ook de nieuwe wandelverbinding naar de uitkijktoren klaar. Bezoekers kunnen er genieten van rust, natuur en schaduw. Prins Beemden is daarnaast een belangrijk leefgebied voor onder meer de ijsvogel en de grote modderkruiper. Intussen wordt ook verder gewerkt aan een fietssnelweg en een vispassage langs de Demer. Een 27-jarige vrouw uit Tongeren-Borgeloon heeft van de rechtbank in Tongeren een autonome probatiestraf van 1 jaar gekregen voor het misbruiken van de bankkaart van een hulpbehoevende 71-jarige vrouw uit Wellen. De feiten dateren van 2023. De beklaagde hielp de slachtoffer met dagelijkse boodschappen en kreeg daarvoor toegang tot haar bankkaart. Toen de vrouw in het ziekenhuis verbleef, gebruikte de verdachte de kaart echter voor eigen doeleinden. In totaal verdween er meer dan €5.600 van de rekening. Volgens het Openbaar Ministerie ging het om aankopen in winkels, online goktransacties en overschrijvingen zonder toestemming van het slachtoffer. De beklaagde bekende de feiten en verklaarde dat ze op dat moment kampte met een ernstige gokverslaving en psychische problemen. De rechter hield rekening met die omstandigheden en legde een autonome probatiestraf van 1 jaar op. Dat betekent dat de vrouw zich gedurende die periode aan opgelegde voorwaarden moet houden. Vandaag krijgen we boven Limburg een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Misschien valt er een beetje regen, maar veel neerslag wordt er niet berekend. De temperatuur komt uit op een maximum tussen 23 en 26 graden, afhankelijk van de timing van de wolkenzones. Er komt gemiddeld 4 boven vanuit het westen te staan. In de nacht naar vrijdag koelt het sterk af. We kunnen zelfs minima beneden de 10 graden verwachten. Mede door het wegvallen van de wind is er kans op mistbanken.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een halve in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Bij Russische aanvallen met drones en raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vanmorgen zeker 9 doden gevallen. Nog eens 50 mensen raakten gewond. Russische troepen namen de stad urenlang zwaar onder vuur. Heel wat gebouwen, waaronder een hotel, raakten beschadigd en er brak op verschillende plaatsen brand uit. President Zelensky waarschuwde gisteren nog dat er een grote Russische aanval op til was. Polen heeft uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het luchtruim en dat van de NAVO te bewaken. Een brand in een ziekenhuis in de Noord-Duitse stad Ludwigslust heeft vanmorgen aan 2 mensen het leven gekost. Zeker 34 anderen raakten gewond. Het is niet duidelijk hoe erg ze eraan toe zijn. Het vuur zou ontstaan zijn op de kamer van een patiënt en overgeslagen zijn naar andere delen van het ziekenhuis. Over de precieze oorzaak is nog niets bekend. De stad Antwerpen opent een rouwregister voor de 5 mensen die gisteren omkwamen bij de brand op Linkeroever. Je kan er een boodschap achterlaten of bloemen neerleggen. De identificatie van de slachtoffers is intussen volop aan de gang. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt nog. Mogelijk hebben werken het vuur veroorzaakt. Enkele bewoners van het getroffen appartementsgebouw hebben intussen de nacht weer thuis kunnen doorbrengen. Dat was mogelijk na een grondige inspectie door de brandweer. Die stelde vast dat de flats veilig en stabiel genoeg zijn. Op het tennistoernooi van Wimbledon is de Russische Mira Andreeva verrassend uitgeschakeld. Ze verloor in 3 sets van de Tsjechische Barbora Krejčíková. Andreeva won vorige maand nog Roland Garros. De Rode Duivels hebben gisteravond niet in hun vertrouwde rode shirts gespeeld, maar in de blauw-roze magrietruitjes. Dat was een beslissing van de FIFA, omdat rood moeilijk te onderscheiden is van het groen van Senegal, voor wie kleurenblind is. Na een bijzonder spannende wedstrijd won België uiteindelijk met 3-2 van Senegal. Het kan eerst lichtjes regenen, na de middag klaart het op vanaf de kust. De temperatuur stijgt tot zo'n 23 graden. Vanaf morgen krijgen we opnieuw meer zon. Het wordt ook weer warmer, met maxima tot 25 graden.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Een hele goede morgen allemaal. Welkom alweer in Espresso op deze donderdagochtend. Het is 2 juli, net 9 uur geweest.
1: Espresso. Met de Ludowijn.
0: En wij zitten klaar voor een uurtje espresso hier bij Ludo natuurlijk. Leuke dag vandaag, inderdaad. De zon zou weer gaan schijnen. En inderdaad, dat zou zo langzaam maar zeker de volgende dagen terug naar de 30 graden gaan. Ja, we begonnen het eigenlijk al een beetje te missen, hè, die temperaturen. Vond u het niet? Nou, u misschien wel, maar ik niet hoor. Maar goed, het zal niet meer zo heet worden als het de afgelopen tijd geweest is. Dus laten we dat maar even hebben als ruggensteuntje en als opkikkertje om ons een beetje aan op te trekken, want die temperaturen van een aantal dagen geleden, nou, dat moet voor mij echt niet. Waarschijnlijk voor u ook niet, denk ik. Wat hebben wij vandaag voor u meegebracht? Muziek natuurlijk, heel veel muziek. Onder andere van Jim Reeves, van Donovan, van José, van Frangal en van de Hollies.

Een van de grote tenoren van de Vlaamse muziek uit de jaren 70. In 1970 brak hij door, Paul Severs, met deze Ik ben verliefd op jou. En bij Ludo gaan we altijd terug naar de jeugdjaren van de popmuziek. En dit keer gaan we terug naar 1976 met Jesse Green, Nice and Slow.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Sempre, sempre Albano en Romina Power was dat. En ook op deze donderdag, de 2e juli, is er weer de lunchbox tussen 10 en 12, zo dadelijk hier na deze espresso. Geert de Knut heeft behalve wat leuke weetjes ook natuurlijk heel veel goede muziek voor u bij. En hij gaat ook weer terug naar de jeugdjaren van de popmuziek zoals we dat gewoon zijn hier bij Ludo. Tijd voor de Bellamy Brothers, Let Your Love Flow.

was een van de drie van Love, José Houbé. En samen met Patty Braat en Marga Scheiden had ze heel wat succes in de jaren 70 en 80. En ook na Love liet José nog van zich horen met deze I Will Follow Him, een nummer van Little Peggy March. En nu mag er een beetje vaart in zitten en in het Frans zijn met France Gall.

espresso. Bij een heerlijke kop koffie, terug naar de jeugdjaren van de populaire muziek. Uw gastheer, zoals altijd, Ludo Wijn.

Dat was een leuke instrumentale als derde en laatste plaat in het drieluik. Whistling Jack Smith en I Was Kaiser's Bill's Batman. Daarvoor de Bay City Rollers en Saturday Night. En we begonnen met France Gall. N'écoutez pas les idoles. Ik vraag me af waarom niet eigenlijk. En nu een hele grote singer-songwriter uit de jaren 60. Hier is Donovan.

En mag het af en toe eens een karamellenvestje zijn, waar je leuk aan meezingen? Dat mag natuurlijk. Wakkadi wakkado, oftewel wakkado wakkadi, om het in een goede volgorde te zeggen. Dat was Il Nuevo Angeli, de nieuwe, als het ware. En het mag soms ook wel eens wat serieus zijn van een meneer die eigenlijk veel te vroeg van ons is heen gegaan. Hij zou nog heel wat leuke dingen kunnen hebben maken, maar goed, hij had er toch al wel wat gemaakt en heeft ons een leuke muziekcollectie nagelaten. Ik heb het over Jim Reeves.

En mensen die regelmatig naar deze Espresso luisteren, zullen het wel doorhebben. Ik ben een enorme fan van de Mavericks. En ik denk dat ik dat gemeen heb. Ik kan het wel zeggen met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat ook Mark Bilouet een fervent aanhanger is van dit soort muziek. Trouwens, Mark hoort u weer aanstaande zaterdag met de Hit Riders en aanstaande zondag met de CS-dag hier bij Ludo. En nu hoort u Hot Chocolate.

Een drankje wat in deze zomerperiode niet zo dikwijls gedronken wordt, denk ik, hot chocolate. Dat was Tony Wilson en zijn band. Tony Wilson overleed trouwens een paar maanden geleden op 24 april op 78-jarige leeftijd. En onze tijd zit erop voor vandaag. Ik zou zeggen, maak er nog een hele leuke dag van met de collega's. Straks om 5 uur is er Koen Baks. En zo dadelijk om 10 uur na 10 uur is er de lunchbox met Geert Duknut. En ik laat je nu met Hurricane Smith en Oh Babe, What Would You Say? Tot morgen.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: heeft vanmorgen aan 2 mensen het leven gekost. Zeker 34 anderen raakten gewond. Het is niet duidelijk hoe erg ze eraan toe zijn. Het vuur zou ontstaan zijn op de kamer van een patiënt en overgeslagen zijn naar andere delen van het ziekenhuis. Over de precieze oorzaak is nog niets bekend. De stad Antwerpen opent een rouwregister voor de 5 mensen die gisteren omkwamen bij de brand op Linkeroever. Je kan er een boodschap achterlaten of bloemen neerleggen. De identificatie van de slachtoffers is intussen volop aan de gang. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt nog. Mogelijk hebben werken het vuur veroorzaakt. Enkele bewoners van het getroffen appartementsgebouw hebben intussen de nacht weer thuis kunnen doorbrengen. Dat was mogelijk na een grondige inspectie door de brandweer. Die stelde vast dat de flats veilig en stabiel genoeg zijn. Op het tennistoernooi van Wimbledon is de Russische Mira Andreeva verrassend uitgeschakeld. Ze verloor in 3 sets van de Tsjechische Barbora Krejčíková. Andreeva won vorige maand nog Roland Garros. De Rode Duivels hebben gisteravond niet in hun vertrouwde rode shirts gespeeld, maar in de blauw-roze magriettruitjes. Dat was een beslissing van de FIFA, omdat rood moeilijk te onderscheiden is van het groen van Senegal, voor wie kleurenblind is. Na een bijzonder spannende wedstrijd won België uiteindelijk met 3-2 van Senegal. Het kan eerst lichtjes regenen, na de middag klaart het op vanaf de kust. De temperatuur stijgt tot zo'n 23 graden. Vanaf morgen krijgen we opnieuw meer zon. Het wordt ook weer warmer, met maxima tot 25 graden.
1: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

2 juli vandaag. Het is de Wereld UFO-dag. UFO's zijn al jarenlang onderwerp van fervente discussies onder een nichegroep fanatiekelingen. Bestaan die groene mannetjes nu wel of niet en komen ze werkelijk onze planeet bezoeken? In 1947 werd door een piloot voor het eerst melding gemaakt van 5 vreemde vliegende lichtballen. Onidentificeerbare vliegende objecten. Daar ligt de grondslag van deze dag, omdat dit de eerste echte UFO-melding ooit was. En ook al in het jaar 1947 zou een UFO neergestort zijn in de Amerikaanse staat Roswell. Dat zou op 2 juli gebeurd zijn. De Wereld UFO-dag is de tijd om eens ongelooflijke vrienden en familie te overtuigen dat Marsmannetjes wel bestaan. Wereld UFO-dag vandaag.

0: zorgt dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loret Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loret Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

2 juli. We gedenken vandaag de Duitse schlagerzanger van Griekse afkomst Costa Cordelis, die op 2 juli 2019 op 75-jarige leeftijd overleed. Costa Cordelis brak door in de jaren 70 met de hit Anita, die uitgroeide tot een van de bekendste schlagerliedjes van die periode. Met zijn warme stem, mediterrane uitstraling en aanstekelijke melodieën wist Costa Cordelis een groot publiek in Duitsland en ook andere Duitsstalige landen te bereiken. Gedurende zijn lange carrière bracht hij tientallen albums en singles uit. Ook op tv bleef hij een populaire tv-persoonlijkheid en verscheen hij in diverse entertainmentprogramma's. Costa Cordelis wordt herinnerd als een van de bekendste sterren van de Duitse schlagerwereld.

Don't Let the Stars Get in Your Eyes. Barry Como, heerlijk mooi en fantastisch goed uit 1953. Ja, dat waren de vroege naoorlogse jaren, hè. Met de Vince Domino daarvoor nog eens I Want to Walk You Home. Radio Ludo, we focussen ons op de muziek van de 50s tot de 90s. En daar middenin zit Shaken Stevens. Oh, Julie.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb

Billy Fury, nog niet helemaal aangekomen, hè? Halfway to Paradise. Met daarvoor de doorbraakplaat van Stef Bos in Papa. Zeer gevoelig, maar zeer mooi nog steeds trouwens. Zo dadelijk trekken we naar Zonhoven. Dan kan je deze namiddag naar een vrije rondleiding in de viskwekerij. Alles straks daarover.

zat hier nog net eens te kijken naar de derde vinger op mijn linkerhand. Dat is mijn middelvinger op mijn linkerhand. En die ziet er niks anders uit dan de andere. Waren het dat die een klein beetje groter is dan die andere vingers. De Pearls bezongen dat. The third finger left hand. Ja, je moet er maar opkomen natuurlijk. Deze namiddag van 2 tot 4 kan je kennis maken met de viskwekerij van de Put in Zonhoven. Voor een kennismaking met het leven in het water moet je op de zoetwaterviskwekerij van Viskwekerij van de Put zijn. Een gids legt je uit hoe de visteelt is ontstaan en hoe het viskweekbedrijf nog in elkaar zit. De aanleg van een vijver, waterzuivering, de kweek- en groeivijvers, het voederen van vissen en het transport zijn enkele onderdelen die aan bod komen. Afhankelijk van het seizoen zijn er ook verschillende vissoorten te bezichtigen. Deze namiddag van 2 tot 4 kan je dat doen. Alle informatie op 011 810 480. Het is een organisatie van de dienst Toerisme Zonhoven.

0: De Franse acteur, muzikant, dichter, componist en regisseur Serge Gainsbourg. Hij stierf in 1991 op amper 62-jarige leeftijd. Na een leven vol whisky, cognac en gin. Het waren zijn hard drugs die hij vroeger in nachtclubs gebruikte. Het was zijn einde geworden trouwens. Alcohol was een maîtresse, zo zei hij zelf, Gainsbourg. Hier is US Mail, US Mail van Jerry Reed.
1: Now I'm a U.S. male because I was born in a South Georgia town on a Sunday morning. Now Georgia just happens to occupy a place in the southeastern portion of these United States. Now that's a fact, buddy, and you know it well. So I just call myself the U.S. male.

0: Meer dan een halve eeuw achterom, met de verfrissende sang van Barry Blue in Dancing on a Saturday Night in de zomer van 2026. Het is vandaag donderdag 2 juli trouwens, vrienden. Gaan we zo stilaan op naar 11 uur bij Radio Ludo, met straks nog meer Lunchbox. Dat doen we elke dag trouwens, elke werkdag hier op de radio. Nu richting 11 nog, een liedje van Linda de Souza. We hebben ook The Left Side en Reinhard May. Als de dag van toen hou ik van jou. Tot zo.
1: Als de dag van toen hou ik van jou, misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar, een verloren dag met stil verlangen.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden. Zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag na al.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De Limburgse toeristische sector kijkt optimistisch naar de zomervakantie. Volgens een bevraging van Visit Limburg worden in juli zo'n 755.000 overnachtingen verwacht. Dat zijn er ongeveer 12.500 meer dan vorig jaar. Vakantiegangers blijven bovendien iets langer in de provincie. De gemiddelde verblijfsduur stijgt deze zomer naar bijna 5 nachten. De meeste boekingen worden ook ruim op voorhand gemaakt. Voor augustus rekent de sector nog op extra reservaties via last-minute boekingen. Vooral natuurbeleving en verkoop.

0: Het Biscuit. Zelf speelt Sander al gitaar sinds zijn vijfde en groeide hij thuis op met bluesmuziek. Hoewel blues vaak met oudere muzikanten wordt geassocieerd, ziet Sander steeds meer jong talent opduiken. Zo jamde hij al samen met de 18-jarige Nederlandse bluesmuzikant Luca Holkenborg. Volgens hem delen jonge bluesartiesten vooral dezelfde passie voor het genre. En wat blues voor hem betekent, het is muziek die er altijd is, of je nu blij, boos of verdrietig bent. Vandaag krijgen we boven Limburg een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Misschien valt er een beetje regen, maar veel neerslag wordt er niet berekend. De temperatuur komt uit op een maximum tussen 23 en 26 graden, afhankelijk van de timing van de wolkenzones. Er komt gemiddeld 4 boven vanuit het westen te staan. De nacht naar vrijdag koelt het sterk af. We kunnen zelfs minima beneden de 10 graden verwachten. Mede door het wegvallen van de wind is er kans op mistbanken.
1: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Het was de oproep van de Rubits. Don't do it, baby. Niet doen, afblijven dus in 1976 in de gros van de glamrock. Het is 5 over 11 intussen, tot 12 uur nog Lunchbox met Chet Atkins.

Nieuws uit de krant. Aan boord van een cruiseschip is het tot een massale vechtpartij gekomen na het einde van een reis. Volgens getuigen ontstond de ruzie vlak na het aanmeren, waarna de situatie snel escaleerde. Meerdere passagiers raakten betrokken bij de ongeregeldheden. De scheepsleiding moest ingrijpen om de orde te herstellen. Beveiliging en lokale autoriteiten kwamen ter plaatse om de situatie te kalmeren. In totaal werden 16 opvarenden geïdentificeerd als betrokken bij het incident. De rederij heeft beslist dat zij in de toekomst niet meer welkom zijn op hun cruises. Over mogelijke verwondingen is nog geen volledig overzicht vrijgegeven. Het incident wordt intern en juridisch verder onderzocht. De maatschappij benadrukt dat veiligheid en orde aan boord prioriteit blijven.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groenten. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

The Birds, All I Really Want To Do, was een 60s band die midden van de jaren 60 deze plaat uitbracht. De dood van voetbal Escobar, die bespreken wij dadelijk 2 juli, want toen gebeurde dat terug in de tijd, doen we dat vandaag dag op dag. En nu Blue by You, dit is Linda Ronstedt op je toonaangevende retro radio.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: Terug in de tijd, vandaag op 2 juli. 2 juli 1994 werd de Colombiaanse voetballer Andrés Escobar doodgeschoten in Medellín. Enkele dagen eerder had hij tijdens het WK in de Verenigde Staten een eigen doelpunt gemaakt tegen het gastland. Dit leidde tot Colombia's verrassende uitschakeling in de groepsfase, ondanks hoge verwachtingen. Escobar, bekend om zijn sportiviteit en leiderschap, wilde na terugkeer in Colombia verzoenend spreken over zijn incident. Zijn dood veroorzaakte wereldwijd verontwaardiging en schokte de voetbalwereld. De moord werd gelinkt aan goksyndicaten en drugskartels die zwaar op de uitslag hadden ingezet. Zijn dood werd het tragisch symbool van het geweld dat destijds Colombia teisterde. Het overlijden van Colombiaanse voetballer Andrés Escobar, 2 juli 1994.

L'Aventura, Stone en Edward Charden in die vroege 70s. En uit de jaren 60 daarvoor nog eens de Kings met Dedicated Follower of Fashion. Gaan we stilaan op naar 11:30 met Lunchbox en met jouw radio. En hier is de Nederlandse Albert West.

De laatste 10 jaar van haar leven, van 2013 tot 2023, heeft Tina Turner doorgebracht in Kusnacht, in haar kasteeltje in Zwitserland. Steamy Windows, zoals ze helemaal was, Tina Turner hier op Radio Ludo. En dat was het jaren 60 werk van Chuck Berry, The Little Mary.

Chuck Berry en The Little Mary is een liedje uit 1964. En met dit uit 65 van Chet Atkins gaan we richting de weetjestrommel zo dadelijk.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: We zullen het vandaag eens hebben over de allereerste echte auto ter wereld in onze weetjestrommel. De Benz patent motorwagen, ontworpen door Carl Benz in 1885, die wordt beschouwd als de eerste echte auto ter wereld. Hij had een eencilindermotor en reed met een snelheid van 3,2 km per uur, wat langzaam was, zelfs voor die tijd. Ondanks de lage snelheid was het een revolutionair voertuig, omdat het de overgang markeerde van de paardenkracht naar gemotoriseerd vervoer. De eerste rit van de Benz patent motorwagen vond plaats op 31 maart 1885. En het was een experiment dat de basis legde voor de moderne auto-industrie. Het voertuig was echter meer een bewijs van concept dan een praktisch transportmiddel op dat moment. De allereerste auto, 3,2 km per uur.

Alberto Contes, een zang uit die vroege 60's met Soko Soko. En zo merk je dat de zomer in het land is, hè. Dit is Ludo tot bijna 12 uur. Straks vanaf 5 uur in de avond, dan hoor je Koen Baks op de radio met Hallo Limburg. En tussendoor de allergrootste evergreens uit onze jukebox, ook in de zomer van 2026. Nu richting 12 nog Danny Fabri met Dans nog eenmaal met mij. En de Young Girls, You're Gonna Make Me Love Somebody Else. Een hele fijne donderdag.

0: grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Het Zol, ziekenhuis Oost-Limburg in Genk, overweegt juridische stappen na een virale TikTok-video van influencer Chelsea van Nerum. In die video uit ze scherpe kritiek op de spoeddienst na een incident afgelopen weekend. Van Nerum bracht een vrouw die gewond raakte bij een blikseminslag tijdens een trouwfeest in Houthalen Helkeren zelf naar het ziekenhuis. Volgens de influencer ontbrak het eraan empathie tijdens de behandeling op spoed. De video werd intussen al meer dan 220.000 keer bekeken. Het Zol benadrukt dat de patiënte medisch correct werd behandeld. Volgens het ziekenhuis ging het om een uitzonderlijk drukke nacht met meer dan 200 opnames. De vrouw werd volgens de woordvoerder als hoogdringend gecategoriseerd en onmiddellijk onderzocht. De influencer diende een klacht in bij de ombudsdienst van het ziekenhuis. Het Zol laat weten de zaak ernstig te nemen en onderzoekt momenteel mogelijke juridische stappen naar aanleiding van de video. Twee zweefvliegtuigen zijn woensdagnamiddag rond 2:10 met elkaar in botsing gekomen boven Genk. Bij de toestellen stortten neer in de buurt van de Biegrachtstraat. De twee piloten konden snel worden teruggevonden en raakten volgens de eerste informatie niet zwaar gewond.

van de wolkenzones. Er komt gemiddeld 4 Beaufort vanuit het westen te staan. In de nacht naar vrijdag koelt het sterk af. We kunnen zelfs minima beneden de 10 graden verwachten. Mede door het wegvallen van de wind is er kans op mistbanken.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Okay.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De vraag naar woningen met een kleine tuin neemt toe. Volgens vastgoedplatform Spotto raken die gemiddeld zowat 12 dagen sneller verkocht dan huizen met een grote tuin. En dat staat los van de locatie en het EPC-label. Veel mensen hebben graag een tuin om erin te zitten of te barbecuen, maar het onderhoud schrikt velen af. Vaak omdat ze geen tijd of geen zin meer hebben om in de tuin te werken. Door de populariteit stijgt de vraagprijs 3 keer sneller dan van woningen met een grote tuin. Een record aantal studenten neemt vandaag deel aan het toelatingsexamen voor de opleiding geneeskunde. Het zijn er ruim 7000. Het examen vindt plaats op de Heizel in Brussel. De voorbije jaren gebeurde het digitaal en op verschillende locaties. Maar na fraude met artificiële intelligentie vorig jaar moeten de studenten het examen weer met pen en papier afleggen. Nog geen 2000 deelnemers mogen in het najaar aan de opleiding beginnen. In Frankrijk zijn sinds het begin van de hittegolf al zeker 90 mensen verdronken. Dat heeft de minister van Sport en Jeugd Ferrari bekendgemaakt. Eerder was nog sprake van 74 slachtoffers. Onder de slachtoffers zijn veel jongeren. De minister noemt de situatie verontrustend. Intussen woeden in het zuiden van Frankrijk nog altijd grote natuurbranden. In de departementen Hérault, Aude en Bouches-du-Rhône moet de brandweer nog altijd nablussen. Al meer dan 1000 hectare is in de as gelegd. En in 6 departementen rond de Middellandse Zee geldt code rood voor een zeer hoog risico op bosbranden. Het dodental van de overstromingen in verschillende West-Afrikaanse landen loopt verder op. Dat melden de lokale autoriteiten. In Ivoorkust kwamen sinds de start van het regenseizoen al 59 mensen om. In buurland Ghana vielen 12 doden. Ook in Benin eiste de watersnood al verschillende

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster. Een beschermde vlam.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In het natuurmijn Prins Beenden in Kuringen is een nieuwe uitkijktoren geopend. Vanop de toren krijgen bezoekers zicht op de laatste natuurlijke Demermeander en een kwetsbaar natuurgebied dat niet toegankelijk is voor het publiek. Volgens het Agentschap voor Natuur en Bos is Prins Beenden een uniek moerasgebied dat een belangrijke rol speelt in de strijd tegen de gevolgen van klimaatverandering. Het gebied houdt water vast als een spons en wordt de komende jaren verder omgevormd tot een gevarieerd natuurgebied met meer inheemse bomen. Eind deze week is ook de nieuwe wandelverbinding naar de uitkijktoren klaar. Bezoekers kunnen er genieten van rust, natuur en schaduw. Prins Beemden is daarnaast een belangrijk leefgebied voor onder meer de ijsvogel en de grote modderkruiper. Intussen wordt ook verder gewerkt aan een fietssnelweg en een vispassage langs de Demer. Een 27-jarige vrouw uit Tongeren-Borgeloon heeft van de rechtbank in Tongeren een autonome probatiestraf van 1 jaar gekregen voor het misbruiken van de bankkaart van een hulpbehoevende 71-jarige vrouw uit Wellen. De feiten dateren van 2023. De beklaagde hielp de slachtoffer met dagelijkse boodschappen en kreeg daarvoor toegang tot haar bankkaart. Toen de vrouw in het ziekenhuis verbleef, gebruikte de verdachte de kaart echter voor eigen doeleinden. In totaal verdween er meer dan €5.600 van de rekening. Volgens het Openbaar Ministerie ging het om aankopen in winkels, online goktransacties en overschrijvingen zonder toestemming van het slachtoffer. De beklaagde bekende de feiten en verklaarde dat ze op dat moment kampte met een ernstige gokverslaving en psychische problemen. De rechter hield rekening met die omstandigheden en legde een autonome probatiestraf van 1 jaar op. Dat betekent dat de vrouw zich gedurende die periode aan opgelegde voorwaarden moet houden. Vandaag krijgen we boven Limburg een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Misschien valt er een beetje regen, maar veel neerslag wordt er niet berekend. De temperatuur komt uit op een maximum tussen 23 en 26 graden, afhankelijk van de timing van de wolkenzones. Er komt gemiddeld 4 bofoor vanuit het westen te staan. In de nacht naar vrijdag koelt het sterk af. We kunnen zelfs minima beneden de 10 graden verwachten. Mede door het wegvallen van de wind is er kans op mistbanken.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De 5 dodelijke slachtoffers van de zware brand gisteren op Linkeroever zijn geïdentificeerd. Het gaat om vrouwen van 54, 72, 78, 80 en 93 jaar. De buurtbewoners organiseren volgende week zondag een stille waken voor iedereen die getroffen is door de brand. Het moet een moment van verbondenheid, medeleven en hoop worden. De stille waken vindt plaats in de August Vermeijlenlaan, waar het drama zich afspeelde, en begint om 1:30 middags. Het parket van Antwerpen heeft intussen een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke brandstichting. Er is ook een branddeskundige aangesteld om de precieze oorzaak te achterhalen. Bij een verkeersongeval in het West-Vlaamse Avelgem is vanmorgen een vrouw van 24 op een scooter om het leven gekomen. Ze werd aangereden door een ziekenwagen en kwam zwaar ten val. De hulpdiensten hebben de vrouw nog gereanimeerd, maar ze overleed ter plaatse. De ziekenwagen reed aan een normale snelheid. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn al 17 doden geteld na de Russische bombardementen van vanmorgen. Tientallen mensen raakten gewond en de schade is bijzonder groot. Het zou gaan om een van de zwaarste Russische aanvallen sinds het conflict meer dan 4 jaar geleden begon. Oekraïne heeft op zijn beurt een olieraffinaderij in de Russische stad Kostovo onder vuur genomen. Ze is eigendom van het Russische oliebedrijf Lukoil en een van de grootste van het land. Er brak brand uit en een belangrijke installatie voor de verwerking van ruwe olie raakte beschadigd. 8 dagen na de zware aardbevingen in Venezuela is opnieuw iemand levend van onder het puin gehaald. Het gaat om een man van 43 die vastzat onder een ingestort gebouw van 7 verdiepingen. Eerder konden hulpverleners ook al een baby van 2 weken en zijn moeder redden. Het officiële dodental van de beving is intussen opgelopen tot 2295, maar er zijn nog altijd tienduizenden mensen vermist. Eerst kan er nog wat lichte regen vallen, later wordt het droger en komt de zon erdoor bij een graad of 25. Morgen belooft een mooie zomerse dag te worden, met veel zon en opnieuw maxima in de buurt van 25 graden.

0: al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Het Zol, ziekenhuis Oost-Limburg in Genk, overweegt juridische stappen na een virale TikTok-video van influencer Chelsea van Nerum. In die video uit ze scherpe kritiek op de spoeddienst na een incident afgelopen weekend. Van Nerum bracht een vrouw die gewond raakte bij een blikseminslag tijdens een trouwfeest in Houthalen Helkeren zelf naar het ziekenhuis. Volgens de influencer ontbrak het eraan empathie tijdens de behandeling op spoed. De video werd intussen al meer dan 220.000 keer bekeken. Het Zol benadrukt dat de patiënte medisch correct werd behandeld. Volgens het ziekenhuis ging het om een uitzonderlijk drukke nacht met meer dan 200 opnames. De vrouw werd volgens de woordvoerder als hoogdringend gecategoriseerd en onmiddellijk onderzocht. De influencer diende een klacht in bij de ombudsdienst van het ziekenhuis. Het Zol laat weten de zaak ernstig te nemen en onderzoekt momenteel mogelijke juridische stappen naar aanleiding van de video. Twee zweefvliegtuigen zijn woensdagnamiddag rond 2:10 met elkaar in botsing gekomen boven Genk. Bij de toestellen stortten neer in de buurt van de Biegrachtstraat. De twee piloten konden snel worden teruggevonden en raakten volgens de eerste informatie niet zwaar gewond. Ze werden opgevangen door de hulpdiensten. Volgens burgemeester Wim Dries zijn er geen brokstukken op woningen terechtgekomen. Wel kwamen delen van de vliegtuigen in enkele tuinen terecht. De brandweer, ambulance en een mugteam kwamen ter plaatse. De politie stelde een veiligheidsperimeter in. Hoe de botsing kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Vandaag krijgen we boven Limburg een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Misschien valt er een beetje regen, maar veel neerslag wordt er niet berekend. De temperatuur komt uit op een maximum tussen 23 en 26 graden, afhankelijk van de timing van de wolkenzones. Er komt gemiddeld 4 boven vanuit het westen te staan. In de nacht naar vrijdag koelt het sterk af. We kunnen zelfs minima beneden de 10 graden verwachten. Mede door het wegvallen van de wind is er kans op mistbanken.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De 5 dodelijke slachtoffers van de zware brand gisteren op Linkeroever zijn geïdentificeerd. Het gaat om vrouwen van 54, 72, 78, 80 en 93 jaar. De buurtbewoners organiseren volgende week zondag een stille waken voor iedereen die getroffen is door de brand. Het moet een moment van verbondenheid, medeleven en hoop worden. De stille waken vindt plaats in de August Vermeijlenlaan, waar het drama zich afspeelde, en begint om 1:30 smiddags. Het parket van Antwerpen heeft intussen een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke brandstichting. Er is ook een branddeskundige aangesteld om de precieze oorzaak te achterhalen. Bij een verkeersongeval in het West-Vlaamse Avelgem is vanmorgen een vrouw van 24 op een scooter om het leven gekomen. Ze werd aangereden door een ziekenwagen en kwam zwaar ten val. De hulpdiensten hebben de vrouw nog gereanimeerd, maar ze overleed ter plaatse. De ziekenwagen reed aan een normale snelheid. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn al 17 doden geteld na de Russische bombardementen van vanmorgen. Tientallen mensen raakten gewond en de schade is bijzonder groot. Het zou gaan om een van de zwaarste Russische aanvallen sinds het conflict meer dan 4 jaar geleden begon. Oekraïne heeft op zijn beurt een olieraffinaderij in de Russische stad Kostovo onder vuur genomen. Ze is eigendom van het Russische oliebedrijf Lukoil en een van de grootste van het land. Er brak brand uit en een belangrijke installatie voor de verwerking van ruwe olie raakte beschadigd. 8 dagen na de zware aardbevingen in Venezuela is opnieuw iemand levend van onder het puin gehaald. Het gaat om een man van 43 die vastzat onder een ingestort gebouw van 7 verdiepingen. Eerder konden hulpverleners ook al een baby van 2 weken en zijn moeder redden. Het officiële dodental van de beving is intussen opgelopen tot 2295, maar er zijn nog altijd tienduizenden mensen vermist. Eerst kan er nog wat lichte regen vallen, later wordt het droger en komt de zon erdoor bij een graad of 25. Morgen belooft een mooie zomerse dag te worden, met veel zon en opnieuw maxima in de buurt van 25 graden.

Ja, het is de titelsong uit het gelijknamig album dat officieel werd uitgebracht op 10 augustus 1979. Het was een gigantisch succes en betekende ook de definitieve doorbraak van Michael Jackson als een volwassen solo-artiest. En dat mede dankzij de productie van Quincy Jones. Met daarop de wereldhits Don't Stop Till You Get Enough en Rock With You. Michael Jackson dus en Off The Wall.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.com.

Ja, een nummer dat bij ons vooral bekend geworden is als de tune van de zeer populaire tv-serie Kapitein Zeppels. Dat was muziek van deze Bert Kempfert en Living It Up. Zometeen nieuws uit Lanaken na deze van Jude Dolan.

Dat was Joe Dallon in You're Such a Good Looking Woman. Het lokaal bestuur van Lanaken heeft het ontwerp van het beleidsplan Ruimte Lanaken 2040 voorlopig vastgesteld. Met dit plan legt de gemeente de visie vast voor hoe Lanaken zich de komende jaren zal ontwikkelen. Inwoners kunnen dat plan inkijken en meer uitleg krijgen tijdens de infomarkten die doorgaan op 7 juli en 4 augustus in het gemeentehuis. Nu al kan je meer informatie vinden via de website lanaken.nl.

Ja, het is een van de grote namen uit de muziekwereld. Dat was Duke Cocker in N'oubliez jamais. Sinds gisteren zijn de zomersolden gestart. Daarover gaan we het zo meteen hebben. Eerst nog dit duo Ricky en Paul Vrie in Nina Nana.

De echte meezinger van dit populaire Italiaanse duo Ricky e Poveri in deze Nina Nanna. En sinds gisteren zijn dus de zomersolden van start gegaan. De meeste handelaars beginnen met kortingen tot zo'n 30%. Ja, de voorbije weken viel de verkoop enorm terug, mede door de hitte. Daardoor bleven heel wat mensen weg uit de winkelstraten. Bovendien hebben veel winkelpanden in de detailhandel geen airco, waardoor mensen die dan toch kleding wilden kopen meer naar de grote winkelcentra trokken. En de meeste handelaars maken zich ook zorgen over de beslissing van de Raad van State dat het gebruik van de term solden buiten de wettelijke periodes in januari en juli niet meer strafbaar is. Zij vrezen nu dat dit hen zal schaden.

Ja, een populaire hit, deze hier van het duo Ramse Shaffi en Lisbeth List in Pastorale. Het is donderdag 2 juli en zometeen duiken we weer in de geschiedenis. Ons muzikaal feit komt eraan na dit Nederlandse project Mistral in Starship 109.

Naar ik dacht, de eerste hit van dit project Mistral in Starship 109. En dan wat muzikale feiten van vandaag 2 juli. Onder andere in 1957 neemt Elvis de plaat Hound Dog op. In 62 wordt Jimi Hendrix eervol ontslagen bij de paracommando's nadat hij zijn enkel had gebroken bij een parachutesprong. En in 66 is er Strangers in the Night, de Amerikaanse nummer 1 sinds 1955 voor Frank Sinatra. De man stond trouwens in 1940 voor het eerst aan de top als de zanger van de Tommy Dorsey Band.

Ja, de populaire Nederlandse formatie, de Golden Earring in deze Dong Dong Dikki Dikki Dong. Daarmee zijn we helemaal rond voor dit eerste deel, waarin we zometeen nog een toen erg jonge Axel Red draaien. Die ging toen schuil onder de naam Fabby. En van haar hoor je Little Girls na deze van Paul Severs.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat ze de uitbraak van het Hantavirus officieel als voorbij beschouwt. Er kwamen sinds het einde van mei geen nieuwe besmettingen meer bij. En voor alle patiënten die nog in quarantaine zaten, is de isolatieperiode achter de rug. 4 weken geleden was er even vrees voor een grootschalige epidemie, nadat het virus was vastgesteld aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius. 3 passagiers, 2 van hen Nederlanders, overleden aan het virus. In Avelgem in West-Vlaanderen ruimen douane- en politiediensten momenteel een grote illegale sigarettenfabriek op. Die was ingericht in een oude loods op een afgelegen terrein vlakbij de autosnelweg en bij de grens met Wallonië. Volgens de douane zijn al 5 miljoen sigaretten in beslag genomen en enkele honderden kilo's tabak. Goed voor zo'n 2 miljoen euro aan ontdoken accijnzen. 21 mensen van Oost-Europese origine zijn opgepakt. In Perpignan, in het zuiden van Frankrijk, woedt sinds de vroege namiddag een zware brand. Mogelijk is die ontstaan door de hitte, maar dat is niet bevestigd. Er zijn diverse explosies te horen. Toeristencampings in de wijde regio zijn ontruimd. Er is al 1000 mensen geëvacueerd uit het gebied. De brandweer is massaal aanwezig en zet ook speciale vliegtuigen en blushelikopters in om het vuur te bedwingen. Blussen verloopt moeizaam, mede door felle rukwinden boven het gebied. Voorlopig zijn geen slachtoffers gemeld. Vluchten naar de regio, ook vanuit ons land, zijn voorlopig geannuleerd. Sisu Berg staat voor het eerst in de 3e ronde van een Grand Slam. Op Wimbledon schakelde hij vanmiddag de Portugees Faria uit in 4 sets. Voor Bergs is het de 7e overwinning op rij. Zijn volgende tegenstander is de Brit Arthur Ferry, nummer 114 op de ATP-ranking. Zelf staat Bergs op positie 37. Het is droog met af en toe zon en maxima tot 24 graden. Vanavond en vannacht helder met alleen in het noordwesten lichte bewolking. Nachtminima tussen 9 en 13 graden. Ludo. Your attention, please. Dit is Koen Bak.

Dat was de band Steam. En dat in deze Nana Hey Hey Kiss Him Goodbye. Bijzonder goede avond. Fijn dat je luistert naar Radio Ludo. We doen het nog tot aan 7 uur met deel 2 hier van Hallo Limburg. En daarin nu de Sir Douglas Quintet met een bekende hit. Dat is deze She's About a Mover.

Ja, de man wordt volgend jaar 70 jaar. Hij is al meer dan 40 jaar vaste waarde in de Vlaamse showbiz en slagerwereld. En hij is sinds de jaren 90 doorgebroken. En dat mede dankzij VTM 10 om te zien. Dat was Frank Valentino. En dat weet je.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

Ja, en sinds gisteren is er een nieuwe lokale politiezone, namelijk Regio West-Limburg. Daarover gaan we het zo meteen hebben, na deze van Frida Payne.

De welbekende van Freda Payne in Band of Gold. De politiezone Heusden-Zolder is officieel samengesmolten met de aangrenzende politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo. De nieuwe ingemaakte fusiezone draagt de naam Lokale Politie Regio West-Limburg. Ja, de grote zone maakt het nu mogelijk om politiemedewerkers te laten specialiseren in complexe dossiers en door krachten te bundelen kunnen investeringen in infrastructuur, IT en voertuigen efficiënter worden verdeeld. Het centrale zenuwcentrum en hoofdzetel is die in Beringen. Voor complexe zaken moeten burgers zich naar deze centrale locatie begeven, maar om de nabijheid voor burgers te garanderen blijven zowel de fysieke wijkposten in Heusden-Zolder en Tessenderlo-Ham gewoon behouden. Ja, de nieuwe zone bestrijkt een groot gebied in West-Limburg met een groot aantal inwoners. Dat zijn er zo'n 114.000.

Ja, Standing on the Top. En dat waren The Temptations. En straks gaan we het ook nog hebben over de infodag van Hogeschool PXL. Ik heb eerst nog deze leuke plaat, die ook voorkomt in de film Dirty Dancing, bij een heel leuk fragment. Het nummer heet Wipe Out van de Surfaris.

plaat die je meteen in een soort vakantiestemming brengt. Het orkest van James Last en Biscaya. Bijna 1700 toekomstige studenten en hun ouders hebben gisteren de infodag van de hogeschool PXL bezocht op de campussen in Hasselt en Diepenbeek. Daar konden bezoekers kennis maken met de verschillende opleidingen en in gesprek gaan met docenten en studenten om hun studiekeuze verder af te toetsen. Dat blijkt nog altijd een belangrijke beslissing en dat zei ook algemeen directeur Ben Lambrechts. De inschrijvingen voor het academiejaar 2026-2027 zijn intussen officieel geopend. En wie de infodag miste, krijgt op 12 september nog een nieuwe kans om het opleidingsaanbod aldaar te ontdekken.

Nou, ik ben bijna zeker dat heel wat van onze luisteraars hier ooit nog een slow opgedanst hebben in een of andere dancing of discotheek destijds. Adieu, Jolly Candy van deze Jean-François Michel. Dan even naar Tieltwingen, want daar baten Gaia en Lucas al 5 jaar een kleinschalige biologische fruitboerderij uit. Zij kozen bewust voor de korte keten waarbij ze hun fruit rechtstreeks verkopen via markten, lokale winkels en afhaalpunten. Maar ze zitten nu met een probleempje, want de oogst vorig jaar was bijzonder goed en daardoor zitten ze nu nog met een voorraad van zo'n 40 ton heel goede appelen. En die willen ze nu aan de man brengen en dat doen ze via Waste Warriors. Ja, zij schakelden deze organisatie in om dan zo die voorraad niet verloren te laten gaan. En dan kan je dus je appelen daar gaan halen, in Tieltwingen dus. En voor meer informatie contacteert je de website wastewarriors.be.

Mooie plaat van Van Morrison en Have I Told You Lately. We zijn bijna aan het einde van deze uitzending van Hallo Limburg, maar dat betekent ook dat we zometeen ons muzikale feit aan u voorstellen. Maar ik heb eerst nog deze van de Doobie Brothers.

De Doobie Brothers in deze Long Train Running. En dan nog een muzikaal feit van vandaag 2 juli. Daarvoor gaan we naar 1972. Want dan staat opnieuw Neil Diamond na Crackin' Rosie op nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En dat met de song Song Song Blue. Het is de voorloper van zijn 8e studioalbum Moods en tevens zijn laatste Amerikaanse nummer 1 solo hit. Want in 1978 zou hij nog een keertje aan de top staan, maar dan samen met Barbara Streisand in You Don't Bring Me Flowers.

Dat waren Barbara Streisand en Neil Diamond in You Don't Bring Me Flowers. Aan het einde van deze Hallo Limburg. Morgen zijn we er weer. Heel graag tot dan. En dit is nog Don Gibson.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat ze de uitbraak van het Hantavirus officieel als voorbij beschouwt. Er kwamen sinds het einde van mei geen nieuwe besmettingen meer bij. En voor alle patiënten die nog in quarantaine zaten, is de isolatieperiode achter de rug. 4 weken geleden was er even vrees voor een grootschalige epidemie, nadat het virus was vastgesteld aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius. 3 passagiers, 2 van hen Nederlanders, overleden aan het virus. In Avelgem in West-Vlaanderen ruimen douane- en politiediensten momenteel een grote illegale sigarettenfabriek op. Die was ingericht in een oude loods op een afgelegen terrein vlakbij de autosnelweg en bij de grens met Wallonië. Volgens de douane zijn al 5 miljoen sigaretten in beslag genomen en enkele honderden kilo's tabak. Goed voor zo'n 2 miljoen euro aan ontdoken accijnzen. 21 mensen van Oost-Europese origine zijn opgepakt. In Perpignan, in het zuiden van Frankrijk, woedt sinds de vroege namiddag een zware brand. Mogelijk is die ontstaan door de hitte, maar dat is niet bevestigd. Er zijn diverse explosies te horen. Toeristencampings in de wijde regio zijn ontruimd. Er is al 1000 mensen geëvacueerd uit het gebied. De brandweer is massaal aanwezig en zet ook speciale vliegtuigen en blushelikopters in om het vuur te bedwingen. Blussen verloopt moeizaam, mede door felle rukwinden boven het gebied. Voorlopig zijn geen slachtoffers gemeld. Vluchten naar de regio, ook vanuit ons land, zijn voorlopig geannuleerd. Sisu Berg staat voor het eerst in de derde ronde van een Grand Slam. Op Wimbledon schakelde hij vanmiddag de Portugees Faria uit in 4 sets. Voor Bergs is het de 7e overwinning op rij. Zijn volgende tegenstander is de Brit Arthur Ferry, nummer 114 op de ATP-ranking. Zelf staat Bergs op positie 37. Het is droog met af en toe zon en maxima tot 24 graden. Vanavond en vannacht helder met alleen in het noordwesten lichte bewolking. Nachtminima tussen 9 en 13 graden.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De recente hittegolf heeft in ons land op 12 dagen tijd voor een ongeziene oversterfte van 39% gezorgd. Omgerekend betekent dat meer dan 1200 bijkomende overlijdens. Bijna de helft daarvan op éénzelfde dag, zaterdag 27 juni. Ongeveer de helft van die sterfgevallen betrof personen van 85 jaar en ouder. De cijfers komen van Gezondheidsinstituut Cienzano en worden nog verder scherpgesteld. Ook in Nederland waren er vorige week een kleine 500 overlijdens, meer dan normaal. Politie en gerecht hebben een jonge man van 19 opgepakt die vermoedelijk de spil was van een internationaal netwerk van phishing- en witwaspraktijken. De bende opereerde wellicht vanuit Nederland. Via professioneel nagemaakte websites, valse mails en telefoontjes konden ze zich voordoen als bankmedewerkers en het vertrouwen winnen van hun slachtoffers. In totaal zouden ze zo €500.000 van hun bankrekeningen hebben gehaald. De tiener is in een Airbnb in Antwerpen opgepakt toen hij terugkeerde uit Dubai. Het gerecht onderzoekt nog verdere vertakkingen van de bende. Het Vaticaan heeft niet minder dan 600.000 gelovigen uit de katholieke kerk gezet. Het gaat om de aanhangers van de ultraconservatieve priesterbroederschap Sint Pius X, die zich verzet tegen elke modernisering van de kerk en die wereldwijd actief is. Eerder waren ook al 6 bisschoppen uit het onverzettelijke genootschap geëxcommuniceerd. Dat is de zwaarste kerkelijke straf die het Vaticaan kan uitspreken. Het Vaticaan benadrukt wel dat het al wie de broederschap verlaat weer in de armen zal sluiten. En in de tweede ronde van het tennistoernooi van Wimbledon heeft Elise Mertens het gehaald van de Oezbeekse kwalificatiespeelster Timofeeva. Dat ging wel niet zonder slag of stoot. Mertens verloor de eerste set, maar won daarna set 2 en 3. Verder geen verrassingen in de tweede ronde. Ook topspeelsters Jessica Pegula, Naomi Osaka en nummer 1 Arina Sabalenka stoten allemaal door. De nacht is droog en licht bewolkt bij minima tot 14 graden. Mogelijk start vrijdag nog met wat ochtendgrijs, maar daarna zonniger en opnieuw tot 25 graden warm.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

alleen vannacht. Ik kan niet slapen en ik wacht. Ik heb al vaak zo de nacht doorgebracht, doch ik mis je zo. Als je wist hoe ik naar je verlang, jou te zien is mijn enige drang. Ik vlucht naar buiten, de nacht is nog lang. Oh,

ben verzopen door en door nat. Wist ik maar hoe ik jou ooit vergat. Oh, ik mis je zo. Als je wist hoe ik naar je verlang. Jou te zien is mijn enige drang. Het is zo stil en

Ja, leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.